uur Sensenta, maar we gaan lekker door met nog een tweede uur, gelukkig. En dat tweede uur, dat begint met een track die ik wel moet starten, omdat die heel erg stil begint. U weet nog dat we vorige week zijn geëindigd met Poëzie van Niels Vonberg en die werd muzikaal begeleid door Endorphins. Dus beginnen we nu ook weer met Endorphins, want dat album met die Niels Vonberg, dat is nog niet uit. Maar wat wel uit is, vorig jaar al, dat is het album Borrowed Time van Endorphins. En dat heeft zelfs vorig jaar de eindlijst van Bob Rusje gehaald, dus dan weet u dat het wel snor zit. Dit is Endorphins met Anno 2020.

Ja, waar zijn ze gebleven? Nobody Jazz Ensemble. Nobody Jazz. Uit Tsjechië. En het laatste wat we van ze gehoord hebben, dat was Voices in the Dark in 2016. Of was het toch de Fading Shade? In ieder geval, die was dan een jaar vroeger of later. Daar wil ik vanaf zijn. Dit was het Nobody Jazz Ensemble met Phone Me. En u hoorde daarvoor Endorphins met Anno van het album Borrowed Time. En nou weet u misschien dat de beste manier om te weten of je iets begrijpt is om zelf te proberen het uit te leggen, vooral live op de radio. Ik kreeg deze volgende release met een briefje erbij waarop stond hoe het ongeveer in elkaar zit. En als ik het goed begrijp, dan is het als volgt. We hebben drie mensen, namelijk een zekere Miguel Carvajas en Pedro Tudela. Die werken samen onder de noemer @C, apenstaartje C. En die hebben de krachten gebundeld met Rodrigo Carvalho. En die, dat is een visuele artiest, die werkt onder de naam Visiophone. Die hebben samen een generieke of een generatieve muziekmachine gebouwd. En ik hoop zonder AI, anders draai ik het nooit weer als ik erachter kom. Nee, als het goed is, hebben die mensen allemaal Max MSP en dat soort dingen gebruikt. Allemaal programmeertalen. En dat systeem, daar komt muziek uit en die muziek die geven ze vervolgens live of niet live, dat begrijp ik er dus niet helemaal aan. Aan diverse artiesten, meestal drie tegelijk, daar komt dan een EP uit. En het Kronika label in Portugal is dan zo goed om zo eens in de zoveel tijd een van die werken uit te geven. Van die remixen van de generatieve machine van @C samen met Visiophone. En deze keer was het de beurt aan Antje Graje Ripati, die werkt onder de naam AGF. En zij maakte een behoorlijk mooi werkje daarvan. U hoort mij even twijfelen, omdat ik op de verkeerde track sta, denk ik. Nee, daar is die. Het is allemaal live radio, hè. AGF, en u hoort er ook al een beetje van op de achtergrond, maar dan straks de hele track. Dit is Gegenseitig.

Ja, twee tracks achter elkaar die het begrip jazz of zelfs jazz sampletjes wel heel erg ver oprekken. De laatste, dat was Worker Street Union met No Protection. En dat is verschenen op het album 7 Minutes bij de Noorse rariteitenhemel die het label Petroglyph Music is. Daar gebeurt werkelijk altijd wat. En daarvoor het goed getitelde Smoking Outside the Jazz Club. Dat was dat hele logge, lome, vertraagd klinkende werk. Van Faraway, Nebraska, en dat verscheen bij Cordell Records. En helemaal aan het begin van dat blokje. Antje Greie Ripatti, oftewel AGF met Gegenseitig. En we gaan eens even een goed stuk, bijna een minuut of 20 lang, eens even lekker de diepte in met Jens Pauli. Die heeft weer een nieuwe op White Lab Records. White Lab Records wilde ik zeggen, maar het is toch echt White Lab Rex. En de diepte, want het heet ook gewoon Deep Calls to Deep. Dit is Jens Pauli.

Matthias Vilaar met Reflections. Dat gaat 4 september gaat dat verschijnen als singeltje bij het Affin Records label, moet ik dan zeggen. Een mooi werk en de kans is aanzienlijk dat u hem om 11 uur nog een keer gaat horen, want we hadden een dubbeling met Dream Scenes. We hebben het er even over gehad en we dachten, nou, als ik ermee eindig en jij ermee begint en we doen er allebei iets totaal anders mee, nou ja, dan is het maar een keertje de alarmschijf van de avond. Matthias Vilaar met Reflections, heel erg mooi. En daarvoor hoorde u de diepten van Jens Pauli met Deep Calls to Deep. En ik had een foutje gemaakt, want er was een track verdwenen, dacht ik, maar die was er uiteindelijk toch. De piano die u hoorde, die ik aankondigde als Jens Pauli aan het begin. Dat was Nosnar met Festningata van het album Tronjem, verschenen op Neo Tantra. Dus het hele blokje was Nosnar met Festningata, Jens Pauli Deep Calls to Deep en Matthias Vilaar. En tussen die slottrack en straks die openingstrack van Dream Scenes, daar zitten nog 2 uur tussen. Dadelijk Space Exposure en dan nog tussen je oren om 10 uur. Dus er is nog weer genoeg te horen deze avond. Veel plezier straks bij die programma's. En volgende week is er weer een nieuwe Sensenta. Wat mij betreft tot volgende week en tot horens.

Hallo en welkom bij een aflevering van Pudding en Gisteren. Een radioprogramma waarin PROG uit heden en verleden aan bod komen. En we als enige regel kennen dat PROG staat voor progressief. Een programma ook dat geen seizoenen kent en zich niets aantrekt van weersomstandigheden. Hier is Strops met Autumn.

Je hoorde de Britse groep Straubs met het epische Autumn. Dat wordt opgedeeld in Heroine's Theme, Deep Summer Sleep en The Winter Long. Het is afkomstig van het album Harrow and Heroine uit 1974. Een jaar later verscheen het album Fish Out of Water van Chris Squire als onderdeel van de soloalbums die alle leden van Yes in die periode uitbrachten. In een vorige aflevering draaiden we al een nummer van Yes-zanger John Anderson. Met Fish Out of Water bleef bassist en zanger Chris Squire dichtst op het geluid van Yes zitten en bleek hij geen moeite te hebben met de leadzang. Luister dan maar eens naar Lucky Seven.

Je hoorde Chris Squire met Lucky Seven, gevolgd door de Amerikaanse jazzrockgroep Return to Forever met The Magician. Het is afkomstig van Romantic Warrior uit 1976, een fusion album met flink wat progrock invloeden van de band rond onder andere toetsenist Chick Corea en gitarist Al Di Meola. De Belgische instrumentale band We Stood Like Kings experimenteert niet alleen met postrock en neoclassiek. Zij baseren hun muziek vooral ook op beeld, zoals oude speelfilms. Op hun laatste album schreven zij een soundtrack bij een imaginaire film gebaseerd op de avonturen van Pinocchio. Van dit album, genaamd Pinocchio, gaan we luisteren naar het slotnummer Adios, False Friends.

Je hoorde We Stood Like Kings met Adios False Friends, gevolgd door Galaxy Lynn met Bizarre. In een vorige aflevering ontdekten we het naamloze debuut uit 1974 van deze Haagse band rond mandolinist Robbie van Leeuwen. Een jaar later verscheen opvolger G. Hoewel een grootste hit, het door Rudy Bennett gezongen Long Hot Summer, hiervan afkomstig is, maken de instrumentale nummers, zoals Bizarre, opnieuw de meeste indruk. 801 was een gelegenheidsband rond onder andere Roxy Music-gitarist Phil Manzanera en Brian Eno. De groep bestond maar kort en bracht in 1977 het studioalbum Listen Now uit. Een jaar eerder voorafgegaan door het livealbum 801 Live. Hiervan gaan we luisteren naar de Manzanera-compositie Diamond Head. Hier is 801.

Je hoorde 801 met Diamond Head, gevolgd door de Britse folkbard Roy Harper met When an Old Cricketer Leaves the Crease. Het is afkomstig van zijn album HQ uit 1975 en het slepende koperwerk was in handen van de Grimethorpe Colliery Band, gearrangeerd door David Bedford. Ja, en hiermee is dit uur Puddingen gisteren alweer bijna ten einde.

De techniek was in handen van Peter van Koten. De samenstelling en presentatie van mijzelf, Mark Ritsema. En we bedanken muziekweb.nl. We gaan besluiten met Focus. En een nummer van het laatste album waar gitarist Jan Akkerman op meespeelde. Hamburger Concerto uit 1974. Oftewel de topbezetting van Nederlands bekendste progband. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende editie van Puddingen Gisteren. Hier is tenslotte Focus met Birth.

Geniet u ook zo van onze programma's? 24 uur per dag, 7 dagen in de week, veel muziek en weinig woorden. Om dit te kunnen blijven doen, hebben we uw hulp hard nodig. Als vriend of als donateur steunt u ons. Dank u wel.

Dit is de Concertzender met een nieuwe aflevering van het programma Noorderlicht. Het wekelijkse programma dat volledig in het teken staat van Baltische en Scandinavische nieuwe muziek. Bij het label Grand Piano is men al enige tijd bezig met het op cd uitbrengen van het volledige piano-oeuvre van de Finse componist Selim Palmgren, geboren in 1878, overleden in 1951. Inmiddels is men aangekomen bij deel 9. Op dit album staat ook het werk Noorse Zomer, opus 39 uit 1913. Het stamt uit Palmgrens vroege, zeer productieve periode, vlak voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Het is een suite voor piano solo, die bestaat uit 5 sfeervolle delen die elk een specifiek aspect van de zomer in het Hoge Noorden muzikaal uitbeelden. Avondstuk, gebaseerd op een Fins volkslied, Aan de Beek, Schemering, Zomerwolken en Humoreske. Het pianowerk van Selim Palmgren laat zich het best karakteriseren als een harmonieuze samensmelting van Noordse laatromantiek en Frans impressionisme. Vanwege zijn lyrische inslag, elegante stijl en voorkeur voor kortere pianostukken kreeg hij destijds de bijnamen de Chopin van het Noorden en de Schumann van het Noorden. Hoewel Palmgren 5 grootschalige pianoconcerten schreef, lag zijn hart vooral bij de karakterstukken en suites. In totaal componeerde hij meer dan 300 van deze korte, sfeervolle solowerken. U hoort de Fin Juni Somero aan de piano in Noorse Zomer.

U hoorde Noorse zomer uit 1913 van de Finse componist Selim Palmgren. De Estse componist Arvo Pärt is waarschijnlijk de bekendste hedendaagse componist uit het noorden. Met zijn verstilde, spirituele muziek weet hij al decennia lang een groot publiek te raken. Daarbij zou je bijna vergeten dat hij ook 4 symfonieën heeft geschreven. Chandos Records bracht deze 4 werken onlangs samen op cd. U kunt gaan luisteren naar de meest recente, de 4e symfonie uit 2008 met als bijnaam Los Angeles. Het werk is geschreven in Pärt's iconische Tintinnabuli-stijl. Deze minimalistische compositietechniek ontwikkelde hij zelf in de jaren 70. Het woord Tintinnabuli is afgeleid van het Latijnse Tintinnabulum, dat klokje betekent. De muziek klinkt daardoor vaak meditatief, mystiek en puur, als rinkelende klokken voortdurend op de achtergrond aanwezig zijn. Tussen de 3e en de 4e symfonie verstreken maar liefst 37 jaar. Pärt schreef de 4e symfonie in opdracht van het Los Angeles Philharmonic. In dezelfde periode verdiepte hij zich intensief in oud-Russisch-orthodoxe gebeden voor beschermengelen. Omdat Los Angeles letterlijk de engelen betekent, besloot hij de symfonie te baseren op de structuur van de orthodoxe kanon voor de beschermengel. Pärt droeg de symfonie op aan Michail Godorovsky, de Russische zakenman die destijds door het regime van Vladimir Poetin gevangen werd gehouden. Met die opdracht wilde hij een krachtig statement maken tegen politieke onderdrukking in Rusland. Volgens de componist is de melancholische, soms zware toon van de symfonie geen klaagzang, maar juist een eerbetoon aan de onverwoestbare menselijke waardigheid en de kracht van de geest. In tegenstelling tot de traditionele, groots opgezette symfonie kiest Pärt voor een transparante en intieme bezetting. Het werk is geschreven voor strijkorkest, altharp, pauken en slagwerk. Het is bovendien de eerste keer dat Pärt zijn minimalistische Tintinnabuli-stijl toepaste in een grootschalig orkestwerk. De symfonie is een indrukwekkende reis van langzaam verschuivende klankvelden en serene stiltes die af en toe worden doorbroken door krachtige ritmische accenten. U hoort het IJslands Symfonieorkest onder leiding van Eva Ollikainen in deze nieuwe opname op Chandos Records.

Zo klonk de vierde symfonie uit 2008 van de Estse componist Arvo Pärt. Dan de Zweedse jazzbassist, cellist en componist Lars Daniels. Zo klonk de vierde symfonie uit 2008 van de Estse componist Arvo Pärt. Dan de Zweedse jazzbassist, cellist en componist Lars Danielsson. Hij heeft samen met zijn

Dat waren de sopraan Nanette Mans en de organist Gerben Budding in het Friedensconcert van Daan Manneke. Het is een deel uit diens Basler Psalmen die hij in 2018 componeerde en in 2025 reviseerde. De cyclus is te vinden op een recent verschenen cd met naast de Basler Psalmen ook orgelmuziek van door Manneke bewonderde componisten. Ik laat u nog één track horen voor orgelsolo. Gerben Budding speelt Empor, Trompeten und Posaunen, Attacca van Daan Manneke.

Gerben Budding speelde empor, trompeten und posaunen attacca van Daan Manneke. De opnames werden gemaakt in de Domkerk in Utrecht en als eerbetoon aan dit eeuwenoude gebouw klinkt tussen de stukken van Manneke en die van de andere componisten het imposante gelui van de klokken van de Dom. Ik laat u een stukje horen van ongeveer een

Ja, wat een geweldige resonantie hebben de klokken van de Utrechtse Dom toch. De opname komt van de recent verschenen cd Archipel 10 van Daan Manneke. En hiermee komen we alweer aan het einde van deze 80ste aflevering van Een Os op het Dak hier op de Concertzender. Mijn naam is Thea Derks en mijn programma is vernoemd naar mijn gelijknamige boekje over moderne muziek dat nog altijd te koop is bij boekenbestellen.nl. Bedankt voor het luisteren, graag tot de volgende keer en veel plezier bij het nu volgende programma.

Dit is de concertzender met het programma Early Delights. In deze aflevering weer enkele smaakvolle hoogtepunten uit de oude muziek, met werk van Handel, Tallis, Corelli, Soto de Langa en, om te beginnen, William Boyce. Geboren in Londen in 1711. Hij was zanger en organist, maar vooral een van de belangrijkste componisten van de 18e eeuw in Engeland. De 8 symfonieën van Boyce behoren tot zijn meest gespeelde werk. Sterker nog, ze behoren tot de meest geliefde symfonieën uit die tijd. Ze werden gepubliceerd in 1760, maar al 2 decennia eerder was Boyce met componeren gestart. Rond de publicatiedatum was hij 49 en begon steeds dover te worden. Luistert u naar zijn symfonie, opus 2, nummer 1 in Besgroot, door de Academy of Ancient Music, onder leiding van Christopher Hogwood.

Als opening van deze aflevering van Early Delights klonk van de Engelse componist William Boyce de driedelige symfonie opus 2, nummer 1 in Besgroot, gespeeld door de Academy of Ancient Music onder leiding van Christopher Hogwood. Het volgende werk werd geschreven tussen 1703 en 1706. Het gaat om de suite voor clavecimbal nummer 4 in D-klein van Georg Friedrich Händel. In 1703, hij was toen 18, gaf hij zijn studierechten op en zijn organistenbaantje en trok in zijn eentje naar Hamburg. Daar vond hij een betrekking als tweede violist in het Theater am Gänsemarkt. In 1706 verhuisde hij naar Florence en Rome en in die fase van zijn leven heeft hij dus onder andere dit werk geschreven. Het stuk bestaat uit 4 delen, maar vooral de sarabande kreeg grote bekendheid, omdat dit deel voor tal van films werd bewerkt voor een groot orkest. Hier is een uitvoering van Alan Caxton uit 1990 en de 4 delen zijn Allemande, Courante, de wereldbekende sarabande en tenslotte Gigue.

U hoorde Alan Caxton op klavecimbal met de suite voor klavecimbal nummer 4 in D-klein, HWV nummer 437 van Georg Friedrich Händel. Van Händel gaan we meer dan 100 jaar terug in de tijd naar Thomas Tallis en zijn Spem in Allium. Het is een motet van Tallis, gecomponeerd in ongeveer 1570 voor 8 koren van elk 5 stemmen. De Latijnse tekst Spem in Allium nunquam habui praeter in te, Deus Israel, ik heb nooit op iets anders gehoopt dan u, God van Israël, is gebaseerd op het Bijbelboek Judith. 8 koren dus, van 40 zangers in totaal, het hele werk bestaat uit 40 delen, gebaseerd op de 40 dagen van Christus in de woestijn, en zo zijn er nog wat meer numerologische foefjes verwerkt in dit stuk. Wie anders dan de Britse The Tallis Scholars kunnen dit uitvoeren? Onder leiding van Peter Phillips hoort u hen met het eerste deel.

De Britse The Tallis-Scholars, onder leiding van Peter Phillips, zongen Spim in Alium van Thomas Tallis. Dit is de Concertzender en u luistert naar het programma Early Delights. Alle informatie over dit en onze andere programma's vindt u op onze site of in de Concertzender-app. Van Engeland gaan we naar Italië, naar Arcangelo Corelli. Geboren in 1653 in Fusignano, niet ver van Bologna, waar hij vermoedelijk zijn eerste vioollessen heeft gehad. Corelli werd vooral een beroemde violist. Te beginnen in Rome, waar hij vanaf 1675 zijn eerste successen viert en zo in beeld komt van machtige personen en families. En zo stijgt zijn ster in de 18e eeuw als muzikant. Rijkelijk beloond voor zijn werk overlijdt hij een maand voor zijn 60ste op 8 januari 1713. Hij wordt begraven in het beroemde Pantheon van Rome. Als componist is hij vooral bekend vanwege zijn Concerti Grossi, het Concerto Grosso voor orkest opus 6, nummer 1, in D groot, laten we u nu horen, in een uitvoering door The Brandenburg Concert onder leiding van Roy Goodman.

De Brandenburg Concert, onder leiding van Roy Goodman, speelde het Concerto Grosso voor orkest Opus 6 nummer 1 in D groot van Arcangelo Corelli. We hebben nog wat tijd voor wat mooie geestelijke liederen Laudi Spirituali van de in 1534 in Spanje geboren componist Francisco Soto de Langa. Maar in zijn tijd was hij vooral zanger. Voor het grootste deel van zijn leven in Rome als onderdeel van het pauselijke koor van de Sixtijnse kapel. Zijn verzamelde boeken met geestelijke liederen, de Laudi Spirituali, werden gepubliceerd tussen 1583 en 1598 en bevatten een aantal van zijn eigen liederen. U hoort er vier van zijn hand, uitgevoerd door Capilla Musical de la Iglesia Nacional Española de Roma, onder leiding van Alessandro Quarta. Te beginnen met het vrolijke Dank u wel, o goede Jezus. Ringrazianti, o Gesù buono.

U hoorde Capilla Musical de la Iglesia Nacional Española de Roma, onder leiding van Alessandro Quarta. Ze zongen vier liederen van Francisco Soto de Langa, met als laatste Nel apparir del sempiterno sole. En deze liederen zijn de afronding van deze aflevering van Early Delights. Wilt u meer weten over onze programmering of welke muziek u heeft gehoord? Kijk op concertzender.nl voor informatie over al onze programma's. En dit programma werd voor u samengesteld door Erwin Koster.

Goedemorgen, dit is de Concertzender en de komende drie uur kunt u luisteren naar een aflevering van het programma De Ochtendeditie. We beginnen met muziek van Nederlandse bodem, uitgevoerd door een Nederlands orkest. De Hongaarse dirigent Antal Doráty leidt het residentieorkest in de symfonie nummer 4, opus 19, van de in 1768 in Venlo geboren Antoine Fodor.

We begonnen deze uitzending van de ochtendeditie met de symfonie nummer 4 van Antoine Fodor. Het volgende werk is een compositie van de in Duitsland geboren Deense componist Friedrich Kuhlau. Hij componeerde het duo voor fluit en piano opus 110 nummer 1 in Bes Groot, bijgenaamd het duo Briljant. U hoort Heinrich Wenzel Andreassen fluit en Anne Öland piano.

En na dit duo voor fluit en piano van Friedrich Kuhlau kunt u gaan luisteren naar Komala, opus 12 van de Deense componist Niels Gade. Komala is een cantate voor solisten, koor en orkest en kreeg ooit het stempel een klassieker te zijn. De tekst werd volgens overlevering geschreven door Julius Klengel en gaat terug op de gedichten van Ossian. De uitvoerenden van deze kantate zijn Marie-Adeline Henry, sopraan, Marcus Eiche, bariton, Rachel Kelly, mezzosopraan, Eleanor Wyman, alt, het Deens Nationaal Concertkoor en het Deens Nationaal Symfonieorkest. Dirigent is Laurence Equilbet.

De afgelopen drie kwartier heeft u geluisterd naar de kantate Komala van Niels Gade. Dit is de ochtendeditie, dagelijks te beluisteren op deze zender tussen 7 en 10 uur. Voor meer informatie over dit programma en de vele andere programma's die de Concertzender uitzendt, verwijs ik u graag naar onze website concertzender.nl. Het volgende stuk is de serenade voor viool, cello en piano, opus 64... van de 19e eeuwse Duitse componist Ferdinand Hiller. U hoort het Goebel-trio Berlin.

We besloten deze uitzending van de ochtendeditie met de Sketches Based on Indian Themes van Charles Tomlinson Griffiths. Wilt u informatie over de gespeelde werken? Dan kunt u de pagina van dit programma opzoeken op de website van de concertzender of in de app. Deze uitzending werd samengesteld door Peter Simmers uit de collectie van Muziekweb. We wensen u nog een fijn vervolg van deze dag.

Welkom bij Concertzender Live Archief. Festival Mondial was 30 jaar lang het ideale festival van Nederland. Het begon in 1988 als een benefietfestival voor de derde wereld. Later raakte dat doel wat op de achtergrond. Maar de wereldmuziek, vooral de Afrikaanse muziek, bleef een grote rol spelen. Van de twee dagen was er altijd één gewijd aan niet-westerse muziek. In 2007 lag de focus voor het eerst niet op Afrika. Toch was de programmering bijzonder. De line-up bestond niet uit Afrobeat, maar uit echte rootsmuziek. Het eerste concert bevatte muziek uit Suriname. Geen Afrikaans land, maar een groot deel van de bevolking heeft Afrikaanse wortels. In de tijd van de slavernij bleef veel van dat erfgoed bewaard. Hoe wreed het regime ook was, muziek werd toegestaan als uitlaatklep. Traditionele dansen werden vaak in samenhang met de Winti-godsdienst gedaan. De Surinaamse groep Okubua houdt deze Winti-muziek levend. Volgens Afrikaanse legende is Okubua de uitvinder van de trommel.

Sapa, what I met, Sapa, what I

Oh.

Wa musike mambe.

Get the

0: Ouais, ils allons play. Ook Oboa uit Suriname.
1: U hoorde de Surinaamse groep Okoboa in muziek in de Binti-traditie. Als je je ogen sluit, is het net of je in Afrika bent. Het is natuurlijk zo'n grote stap naar het volgende concert. En hier horen we La Symphonie de la Kora uit Mali. De Kora is een soort harpluit uit de Sahel. Het geluid is helder en zeer herkenbaar. En wat is er nou mooier dan het Kora? 7 kora's moet ensembleleider Tumani Diabaté hebben gedacht. Hij kan het weten, want deze Malinees komt uit een oeroud geslacht van griots, barden. De traditie houdt hij graag levend, maar Diabaté gaat ook flirts aan met andere muziekstijlen, waaronder de flamenco. Klinkt dat eigenaardig? De muziek zal u wel overtuigen.

아빕 생활에

0: Thank you, merci.
1: U hoorde muziek met een belangrijke rol voor de kora, een soort harpluit uit de Sahel. Van de kora gaan we terug naar de trommels, terug naar de Creoolse muziek ook. Kaapverdië was een van de eerste landen die met Europese slavernij te maken kregen. De Portugezen richtten er plantages in en gebruikten het als bruggenhoofd naar Amerika. Pas in de jaren 70 werd Kaapverdië een onafhankelijk land. Door de Afrikaanse Portugese cultuur doet deze eilandengroep denken aan Brazilië. Raiz de Polon maakt Kaapverdiaanse rootsmuziek. Lange tijd mochten zwarte Kaapverdianen geen trommels gebruiken. Vandaag de dag is die schade ruimschoots ingehaald, zoals we kunnen horen. Toch is het niet alleen trommels wat de klok slaat. Dansante stukken worden door lyrische voordrachten afgewisseld. En ook horen we de berimbau, een eensnarig instrument dat we zo goed kennen uit Brazilië.

viool, cello en piano. Het beleefde nog datzelfde najaar zijn première. Het werk is opgedragen aan Leopold Mans, een fascinerende figuur in het Amerikaanse muziekleven, die in zijn vrije tijd mede-uitvinder was van de Kodachrome kleurenfilm. In 1936 volgde Mans zijn vader op als president van het Mans College in New York, tegenwoordig geheten de Mans School of Music. Hij wist een indrukwekkende lijst muzici aan de faculteit te verbinden, onder wie dirigent George Sell, theoreticus Heinrich Schenker en Bohuslav Martinu als compositiedocent. Het kwartet waar we naar gaan luisteren is een kort en charmant werk, hier uitgevoerd door leden van het Tsjechisch Nonet en pianist Milan Langer. Deze aflevering van de vorige eeuw werd samengesteld door Guy Thijs.

Goedemiddag, lieve luisteraar. Het is 1 uur geweest, tijd voor Geen Dag Zonder Bach. We zijn in de eerste weken van Bachs verblijf in Leipzig als Thomas Cantor en hij zorgt meteen voor de ene mooie kantate na de ander. Ook die van vandaag, namelijk de nummer 46. Luister naar die titel alleen al. Schau het doch und seh het, ob irgend ein Schmerz sei. Kijk toch goed en zie of ergens een lijden is. Nou, dat is ook een heel Bijbelse uitspraak, want de God van de Bijbel heeft omgezien naar zijn lijdende dienstknecht die, ja, slaaf gemaakt was in Egypte en uiteindelijk het volk verlost, zo zegt het geloof. Dus dat is een zeer pregnante tekst in de Bijbel. En Bach speelt ermee en maakt daar ook weer een indringende kantate van. Dus schitterende muziek. En aan alle kanten is hij doorwrocht en doorvoeld en aanwezig. Dus allemaal doorleefd, dat het Bach, iedere noot van hem is doorleefd. Maar het is pittig. Haal de vertaling erbij van Ria van Hengel. Dan geniet u dubbel, want dan weet u een beetje wat Bach met de woorden doet. Hij wordt uitgevoerd door de Bach-Stichting St. Gallen, dan denk ik van Rudolf Lutz. We luisteren naar de altus Marcus Forster, heel geliefd al bij ons. De tenor Thomas Hobbs, dat is de vaste tenor eigenlijk van Herrewegen. En de bas Matthias Helm.

0: Dag luisteraar. Voor deze aflevering van Concertzender Live heb ik een opname gekozen van een recital door de flamboyante en tegelijk meesterlijke pianiste Olga Zdorenko. Ze gaf op 18 april 2024 een recital in het atelier Marcel Astier in Brussel. Olga Zdorenko is in de voetsporen van haar ouders getreden. Haar vader was directeur van het Kiev Symphony Orchestra en haar moeder is pianiste. Ze begon te studeren toen ze 4 was. Op haar 15e voerde ze het 2e pianoconcert van Rachmaninoff al uit. Op haar 17e debuteerde ze bij het Kiev Philharmonic Orchestra met het 3e pianoconcert van Rachmaninoff. Ze studeerde cum laude af aan het Tchaikovsky Conservatorium in Moskou en begon meteen aan een internationale carrière. Olga Zdorenko is van Oekraïense origine en ze woont intussen al jaren in Rome. In 2000 studeerde ze daar af met de hoogste cijfers aan de Nationale Academie van Santa Cecilia en werd ze voorzitter van de pianoafdeling van het Conservatorium Gesualdo da Venosa in Potenza, Italië. Waar ze ook optreedt, is de pers werkelijk laaiend over haar. La Stampa schreef: Olga Zdorenko ontroert en verbaast. Ze bespeelt op magische wijze de piano met aandacht voor detail, gratie, intimiteit en met een hoge technische expertise. Ook haar verschijning trekt de aandacht, daar kunnen we niet omheen. Ik citeer de Gazzetta del Mezzogiorno: blond en sensueel, mooi en getalenteerd, gekleed in het zwart, speelt ze piano alsof het magie was. En dan is er nog dit commentaar in de Corriere della Sera: Olga drukt oprechtheid en romantiek uit tijdens het spelen. Je zou kunnen zeggen rechtstreeks uit een boek uit de 19e eeuw. Ook het blad La Sicilia heeft aandacht voor haar rondborstige verschijning. We moeten ons beperken tot het praten over de pianist, langbenig en blond, die niet alleen moed toont, maar gelukkig nog iets meer. 2 prachtige handen, behendig en uitgebreid, een kristalheldere toets, een grote mannelijke kracht. Haar blauwe, doordringende ogen volgden de partituur aandachtig. Haar handen renden behendig en snel over het klavier in voortdurende achtervolging van elkaar. Ik hoor u al roepen dat dit wel volstaat, maar eerlijk, ik zou nog wel even zo kunnen doorgaan. In Italië zijn ze wild van Olga Zdorenko. In Brussel vertolkte ze vooral Chopin, maar ook Rachmaninoff. Een half uur voor het concert begon, had ze het programma helemaal omgegooid. De volgorde van de compositie heeft ze op een klein kladje geschreven. Zdorenko gaat aan de piano zitten, zonder partituur voor zich, wacht zelden tot het stil is of tot een applaus is verstild. Ze rijgt de composities aan elkaar en maakt zo van het concert een intense werveling. We beginnen met 4 composities van Frédéric Chopin, de Polonaise nummer 1, opus 26, en dan 3 etudes uit opus 25, de nummers 1 en 7, en uit het opus 10, het nummer 8. U hoort Olga Zdorenko aan de piano.
1: U luistert naar Concertzender Live met Leo August de Bok.

Dit was de in Rome verblijvende Oekraïense pianiste Olga Zdorenko met vier composities van Frédéric Chopin, de Polonaise nummer 1 opus 26 en drie etudes opus 25, de nummers 1 en 7, namelijk en uit opus 10 het nummer 8. De vier volgende composities die Olga Zdorenko vertolkt zijn achtereenvolgens, van Frédéric Chopin ook, de Nocturne nummer 2 uit opus 27 en uit opus 55 eveneens het nummer 2. Dan het Scherzo nummer 3, opus 39 en tenslotte de Wals nummer 7, opus 64 en daaruit het nummer 2. Iets meer over het derde werk dat Zdorenko zo meteen speelt, het Scherzo nummer 3, opus 39 van Frédéric Chopin. Dit scherzo begint, evenals het tweede scherzo van Chopin, met een donker, laag, mysterieus, maar opzwepend introductiemotiefje van vijf noten. De tempoaanduiding is presto con fuoco. Wat wil zeggen, zet er maar flink wat vaart achter. En dat doet Zdorenko ook, van lieverlee. Chopin begon dit scherzo te componeren in 1838 in het verlaten klooster van Valdemossa op Mallorca. En hij voltooide het eind 1839 in Frankrijk. Dit scherzo is de meest bondige, ironische en strak geconstrueerde van de vier scherzi. En is van bijna Beethoveniaanse grandeur. Frédéric Chopin droeg deze compositie op aan een van zijn naaste leerlingen, Adolphe Gutmann. Maar eerst dus Olga Zdorenko met twee nocturnes van Frédéric Chopin.

Dit was Olga Zdorenko, piano, in de nocturne nummer 2, opus 27, en uit opus 55 eveneens het nummer 2. Dan volgde het scherzo nummer 3, opus 39, en tenslotte de wals nummer 7, opus 64, daaruit nummer 2. Allemaal composities dus van Frédéric Chopin. We blijven zelfs bij Chopin en vervolgen met de wals opus 60, nummer 1, en uit de preludes opus 28 het nummer 8. En daarna, Olga Zdorenko is haar roots niet vergeten, ze werd geboren in Kiev en studeerde in Moskou, is er natuurlijk werk van Sergei Rachmaninoff en wel de Cinq Morceaux de Fantaisie, opus 3, nummer 1, het Elegie. Sergei Rachmaninoff begon zijn carrière als componist met deze 5 korte pianostukken, die hij voor het eerst in december 1892 opvoerde tijdens een concert in Charkov, dat nu Charkiv heet. De stukken verschillen qua karakter sterk van elkaar. Ze genieten tot op de dag van vandaag grote populariteit onder pianisten. Ze zijn namelijk allemaal typisch Rachmaninoff en tegelijkertijd eigenlijk technisch eenvoudig onder de knie te krijgen, zelfs voor amateurs. We horen het eerste van de 5, de Elegie. Olga Zdorenko rondt af met het nummer 24 uit de preludes opus 28 van Frédéric Chopin.

Dit was Olga Zdorenko met de wals opus 60, nummer 1, en uit de preludes opus 28, het nummer 8 van Frédéric Chopin, vervolgens uit de Cinq Morceaux de Fantaisie, opus 3, het eerste stuk, de Elegie. Olga Zdorenko ronde haar concert in het atelier Marcel Astier in Brussel af met het nummer 24 uit de preludes opus 28 van Frédéric Chopin ook. Haar concert vond plaats op 18 april 2024. Stekene is een gemeente in Vlaanderen, een gemeente in het Land van Waas, en dat ligt in het noorden van de provincie Oost-Vlaanderen. Op 7 november 2022 concerteerden in de kerk van Stekene de violiste Luna de Mol, bekend van het Fibonacci-kwartet Londen, en de Oekraïense pianist Mitro Sukovienko. Van hen hoort u nu de sonate voor piano en viool nummer 1 van Franz Schubert.

Olga Zdorenko rondde haar concert in het atelier Marcel Astier in Brussel af met het nummer 24 uit de preludes opus 28 van Frédéric Chopin ook. Haar concert vond plaats op 18 april 2024. Stekene is een gemeente in Vlaanderen, een gemeente in het land van Waas en dat ligt in het noorden van de provincie Oost-Vlaanderen. Op 7 november 2022 concerteerden in de kerk van Stekene de violiste Luna de Mol, bekend van het Fibonacci-kwartet Londen, en de Oekraïense pianist Dmytro Sukovienko. Van hen hoort u nu de impromptu, opus 90 nummer 4, het Allegretto. De impromptus, opus 90, zijn een set van 4 impromptus voor solo piano, gecomponeerd door Franz Schubert in 1827. De vierde impromptu die we horen is de technisch meest veeleisende. Ondanks zijn persoonlijke worstelingen produceerde Schubert eind de jaren 1820 een overvloed aan werken. Met name de impromptus werden gecomponeerd tijdens een bijzonder creatieve periode. Ze maakten deel uit van de bredere romantische trend van het componeren van korte, op zichzelf staande pianostukken, een genre dat in de jaren 1820 populair werd. Dit zijn Luna de Mol viool en Dmytro Sukovienko piano. Na de vierde impromptu uit opus 90 vertolken ze nog de sonate voor piano en viool nummer 1 van Franz Schubert ook.

Dit waren Luna de Mol, viool, en Dmytro Sukovienko, piano, in de kerk van Stekene in Vlaanderen op 7 november 2022. Ze vertolkten achtereenvolgens het nummer 4 uit de Impromptus opus 90 en de sonate voor piano en viool nummer 1 van Franz Schubert. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Concertzender Live. De gegevens van dit programma vindt u makkelijk terug op onze website www.concertzender.nl en in onze app. We doen er alles aan, zodat u vooral naar de Concertzender... Wij doen er alles aan, zodat u vooral naar de Concertzender blijft luisteren. Hartelijk dank daarvoor en heel graag tot gauw.

Dit was Ratatouille. De volledige speellijst kunt u nalezen op onze website concertzender.nl. Samenstelling Sem de Jong. Graag tot een volgende keer.

Welkom, beste luisteraars. We luisteren het komende uur bijna non-stop naar muziek uit Soedan. Sinds 2023 wordt het land verscheurd door een verwoestende oorlog. Daarom blikken we vandaag met enige nostalgie terug op de rijke populaire muziekscène, die haar hoogtepunten beleefde tussen de jaren 60 en 80. We luisteren vooral naar muziek uit de hoofdstad Khartoum en de omliggende regio. Deze stedelijke muziek kenmerkt zich door een bijzondere mix van lokale zangtradities en ritmes, poëtische Arabische invloeden, westerse instrumenten, Afrikaanse en Amerikaanse muziekstijlen zoals jazz, reggae en andere populaire genres. Tegelijkertijd klinkt in deze muziek altijd een typische Soedanese warme, menselijke en tedere ziel door, die als de Nijl door de melodieën stroomt.

Dit was de stem van Sayyid Khalifa. Je luisterde het afgelopen uur naar een programma gewijd aan de stedelijke populaire muziek van Soedan. Tot de splitsing van Zuid-Soedan in 2011 was Soedan het grootste land van Afrika. Het land kent nog altijd een bijzondere, rijke en diverse mix van volken en culturen. Ondanks de afschuwelijke oorlog blijft deze muzikale erfenis voortleven, ook in de Soedanese diaspora. We sluiten af met de stem van de Nubische zanger Mohammed Wardi. Playlist en meer informatie zijn te vinden op onze website concertzender.nl. Dit programma wordt samengesteld door Hatem Suleiman.

U luistert naar El Mundo. We begonnen onze muzikale wereldreis in Guinea-Bissau en wel met singer-songwriter en bandleider Ousmane Ndiaye. Hij woont sinds 2001 in Amsterdam en is daar actief in de muziekscene. Met zijn band, The New Balanza, maakte hij een mix van Mbalax, Afro, Mandingo, Funk en Reggae. Maar nu eerst naar Frankrijk.

Uit Bretagne was dat Jean-Baptiste Guégan. Als kleine jongen was hij al fan van Johnny Hallyday. Hij werd dan ook bekend als La Voix de Johnny en dat hoor je in zijn muziek.

Je hoorde twee tracks van het laatste album van de Braziliaanse muzikant, songwriter en acteur Sio Jorge. Hij zorgt al jaren voor vernieuwing in de Braziliaanse muziek en noemt samba-scholen en Stevie Wonder als muzikale invloeden. We gaan weer naar Frankrijk.

Uit Marseille hoorde je de band die uit 8 mensen bestaat, La Cumbia Chicara. Wat ze brengen is een mix van traditionele cumbia, afrobeat, balkan en funk.

Njena tiga beni seko. Dorma mugambe dosoro, kemabe dosoro.

U hoorde achtereenvolgend twee tracks van het album Songs of Love and Death van de Engelse singer-songwriter Rec Mures uit Somerset. Daarna de hypnotiserende Desert Blues van gitaarlegende Samba Touré uit Timbuktu in Mali. Tijdens zijn Europese tours doet hij ook vaak Nederland aan. De volgende muzikale halte vinden we in Portugal.

Dat waren twee tracks van het laatste album van de Portugese fado-zangeres Cristina Branco. Ze mixt de traditionele fado vaak met jazz en pop. Tot slot, en zover de tijd het toelaat, hoor je nog de Noord-Spaanse folk-rockband Celtas Cortos uit Valladolid. Dit programma is samengesteld door Ab de Haas en de speellijst vind je op concertzender.nl.

toonstijlen, van circusmuziek tot klassiek, jazz, elektronische muziek en traditioneel. Maar ze etaleert zich vooral op het gebied van de Finse tango. Let met name op haar sublieme spel op de vijfrijige vrije basaccordeon. Vier tracks uit hun debuut-cd The Power of Polska.

Wenn la Ilona Blom, Sini Koskelainen, Johanna Kikoski en Pia Senjoja spelen allemaal percussie. Maar het zijn hun stemmen waar het kwartet in Tuletar om draait. Ze dragen respect uit naar de culturele en muzikale tradities, maar doen dat in hoofdzakelijk eigen composities. Ze beperken zich niet tot louter traditionele vormen, maar integreren net zo makkelijk eigentijdse elementen, zoals de beatbox en hedendaagse ritme. De polyfone samenzang doet soms denken aan, ja, aan Bulgaarse koren, maar is representatief voor Finse vrouwelijke vocale meerstemmige zang. Hun derde album, Mamo, ofwel Moeder Aarde, verscheen 7 jaar na de voorganger.

Dit jaar verschenen kort na elkaar twee albums van de Finse Maria Kalaniemi. Het zij is een grootheid op de accordeon, maar ook een oude rot in het vak. Een eerste album, Taraporten Perla, bevat een bewerking van het verhaal rond de bard Vainamöinen, en dat is uit het Kalevala-epos. Hij bouwt een kantele uit een boom, speelt erop en zingt, waarbij hij het hele bos met zijn magie betovert. Zijn eigen tranen vallen als blauwe parels in het meer. Kalaniemi nam het live op met de lierspeler en zanger Pekko Käppi.

Morgo Dima is het vrijwel gelijktijdig verschenen tweede album van Maria Kadaniemi. Hier werkt ze samen met haar longtime friend, pianist Timo Alacotilla. Op een afwisselend album laat het duo horen dat ze naast het bewerken van traditionals ook het componeren tot kunst hebben verheven. Polka's, maar bijvoorbeeld ook improvisaties op meer klassiek aandoende thema's of op zwepende jazzy-interpretaties van eigen werk. De zwevende tonen uit de accordeon en de diepe bassen uit het instrument smelten samen met de krachtige pianobegeleiding.

Als afsluiter van deze Finse aflevering van Folk It Nordic Sounds een laatste dynamische track uit het album Morgondima van Maria Kalaniemi en Timo Alakotila. Nordic Sounds wordt samengesteld door Marius Roeting.

Welkom bij de Concertzender. Op 6 mei 2026 stond de Amerikaanse rootsmuzikant Parker Millsap in Tivoli Vredenburg. Dankzij de samenwerking met het Utrechtse podium kun je dit concert bij ons beluisteren. Over Parker Millsap wordt wel gezegd dat hij een oude ziel heeft. Waarom, dat hoor je in dit concert. Millsap in Tivoli Vredenburg. Dankzij de samenwerking met het Utrechtse podium kun je dit concert bij ons beluisteren. Over Parker Millsap wordt wel gezegd dat hij een oude ziel heeft. Waarom, dat hoor je in dit concert. Zijn mix van blues,

Luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Wereldmineralen. Vandaag Noord-Indiase raga-muziek, gespeeld op achtereenvolgens sitar, gitaar en bamboefluit. Onze programmamaker Pieter de Rooij dook in zijn platenverzameling en selecteerde voor deze uitzending 3 LP's. De eerste LP die aan bod komt werd in 1974 op EMI, His Master's Voice, uitgebracht en betreft een album van sitarspeler Ustad Imrat Hussain Khan, geboren in 1935 en overleden in 2018. Hij stamt uit een roemrijke muzikantenfamilie en is de jongere broer van Ustad Vilayat Khan, die beschouwd wordt als een van de grootste en beroemdste sitarspelers van de 20e eeuw. Het mag daarom niet verbazen dat ook Imrat Hussain Khan als sitarspeler zijn sporen heeft verdiend. Op het album uit 1974 speelt hij de raga Shri. Op kant A doet hij dat op de Surbahar, dat is een bas-sitar, en op kant B speelt hij dezelfde raga op de gewone sitar. We laten kant B horen, de uitvoering op sitar. De speellijst van deze uitzending is te vinden op concertzender.nl. Hier is sitarspeler Ustad Imrat Hussain Khan met de raga Shri. Sitarspeler Ustad Imrat Hussain Khan met de raga Shri.

0: U hoorde het album Landé van Avel Bokoum. We vervolgen met Afro Groove Queen van Manu Gallo. Manu Gallo werd in 1972 geboren in Ivoorkust. Manu sloeg al jong op alles waar een geluid in zat. Op een dag zag ze voor het eerst een basgitaar en werd er gelijk verliefd op. Haar percussieachtergrond is dan ook duidelijk terug te horen in haar spel. In 2003 verhuisde ze naar België om daarbij Zeb Mama te gaan spelen. Inmiddels is Manu uitgegroeid tot een van de grote sterren van de Afro-Europese muziek. Ze combineert feilloos de muziek van haar geboortestreek met westerse muziek. Baslegende Bootsy Collins was onder de indruk van haar spel en wilde Afro-Groove Queen graag produceren. Onder zijn leiding haalde Manu Gallo het optimale uit haar sound, gecombineerd met funk, jazz, soul en blues. Naast Collins zijn ook Menno Dibango, Chuck D, Zeb Mama en de Nederlandse percussionist Lucas van Merwijk op dit album te horen.
1: In the beginning, baby.